dekken tuk tap. Stil stok aan de kruis te kappen. Stil ik het op je gedap. Stil ik het op je gedap. Stil ik het op je gedap. Stil ik het op je gedap.